als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: De Rode Duivels hebben ook in een tweede groepswedstrijd op het WK voetbal gelijk gespeeld. 0-0 tegen Iran. België moest in de tweede helft ook met 10 man verder naar rood voor Nathan Goy. Een ontgoocheling voorlopig, maar België staat nog met beide voeten in het toernooi, zegt bondscoach Rudy Garcia.
1: Il y a pas d'autre alternative que de gagner le dernier et des fois c'est pas plus mal que d'avoir le choix entre deux résultats. On voudra gagner. On a encore les deux pieds dans le tournoi, évidemment que on pensait commencer mieux que ça. En gagnant tous nos matchs, voire au moins un des deux matchs.
0: In dezelfde groep heeft Egypte Nieuw-Zeeland verslagen met 1-3. In de stand leidt Egypte. België staat op 3 met evenveel punten als Iran. België kan de groep nog winnen, maar intussen dreigt ook de uitschakeling. En in de andere wedstrijden speelden Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk. En Spanje won ruim van Saoedi-Arabië met 4-0. In Zwitserland hebben de VS en Iran de voorwaarden vastgelegd voor onderhandelingen die binnen de 60 dagen definitief tot vrede moeten leiden. Er komt onder meer een cel die toeziet op de naleving van het staakt het vuren in Libanon. En beide partijen gaan ook rechtstreeks met elkaar communiceren over de veilige doorvaart voor commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Britse premier Keir Starmer zal aftreden, dat schrijft ook de Amerikaanse president Trump op zijn sociale media. Starmer heeft gefaald op vlak van energie en immigratie, schrijft Trump. Keir Starmer ligt in eigen land al een tijdje onder vuur. De roep om zijn ontslag klinkt al maar luider. Starmer of zijn kabinet hebben nog niet gereageerd. Bij de crash van een militair vliegtuig in Bolivia zijn 6 mensen omgekomen, 4 militairen en 2 burgers. Het radiocontact verbrak plots, meteen daarna is een zoekactie begonnen en is het wrak gevonden. Het vliegtuig moest wegblokkades monitoren. Er is onrustig in Bolivie door protesten tegen de stijgende prijzen en de hervormingsplannen van de regering. In Dessel hebben Def Leppard en Sabaton het festival Graspop Metal Meeting afgesloten. Het festival was uitverkocht. Door het warme weer had de organisatie extra waterkraantjes voorzien, verneveling en zonnecrème. 1 festivalganger overleed afgelopen weekend en er loopt ook een onderzoek naar zedenfeiten op het festival. Tropisch warm vandaag tot 35 graden, morgen zelfs 36 graden en later deze week zou het zelfs nog wat warmer kunnen worden. Al zeker tot en met volgend weekend hoogzomer.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: The next train will be leaving from platform 1.
6: U luistert naar West Express
7: met Mike.

Welkom in de nieuwe West Express. We hadden vandaag met de Spencer Davis Group. En Gimme Gimme Summer Lovin'. Je krijgt er ook nog deze bij zien. Albert Hammond, The Free Electric Band.

Je kan ook beter bijblijven voor de beste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Zoals deze Cyndi Lauper. Wat willen de meisjes, meneer? Wel, de meisjes willen plezier, meneer. The girls just wanna have fun.

Jaren geleden stond Paul Severs ook aan de voordeur. Toen werd er niet open gedaan. Toen maakte hij deze. Geen wonder dat ik ween.

Een van de vele mooie Vlaamse platen uit de jaren 60 en 70. Paul deed het met deze. Geen wonder dat ik ween. Een reisje met een kaartje enkele reis. Eruption. The one-way ticket to the blues.

Eric Burdon and the Animals and Call San Francisco Nights. Alles even wit en zwart bekeken. Greyhound scoorde in de jaren 70 met deze Black and White.

Iets wat je in je eigen leven nooit mag stopzetten. Dat is de muziek. En dat bewezen in de jaren 80 Yarbrough and People. Don't stop the music.

0: Ondertussen weer tijd geworden voor
1: de instrumentale van het eer.
0: Komt uit de jaren 60, de groep ZZ en de Maskers met het thema van de Bondfilm Goldfinger.

Je hoorde Daryl Hall en John Oates met You're a Rich Girl. En die wil iedereen wel eens vastnemen. Bow, wow, wow. Do you wanna hold me?

Zo dadelijk ben je terug met de plaat aller tijden, John Miles en Music. Eerst nog uit Frankrijk, France Gall. Poupée de cire, poupée de sang.

Het enige wat mij steeds ontbreekt bij het beluisteren van deze million seller van John Miles zijn woorden. F.R. David.

Als je nog meer van deze hits uit de jaren 60, 70 en 80 wenst te horen, wel, stem dan af op deze zender. Morgen, zelfde tijd, zelfde uur, zijn we er weer met de West Express. Voor vandaag bedankt voor het luisteren. Uitsmijters worden Holly Johnson en Cool and the Gang. En deze, Norman Greenbaum, Spirit in the Sky. Tot een volgende.

0: was West Express.
1: Samenstelling en presentatie
0: Mike West.
1: Graag tot een volgende West Express.

0: De Rode Duivels hebben ook in een tweede groepswedstrijd op het WK voetbal gelijk gespeeld. 0-0 tegen Iran. België moest in de tweede helft ook met 10 man verder naar rood voor Nathan Gooi. Een ontgoocheling voorlopig, maar België staat nog met beide voeten in het toernooi, zegt bondscoach Rudy Garcia.
1: Il y a pas d'autre alternative que de gagner le dernier et des fois c'est pas plus mal que d'avoir le choix entre deux résultats. On voudra gagner. On a encore les deux pieds dans le tournoi, évidemment que on pensait commencer mieux que ça. En gagnant tous nos matchs, voire au moins un des deux matchs.
0: In dezelfde groep heeft Egypte Nieuw-Zeeland verslagen met 1-3. In de stand leidt Egypte, België staat op 3 met evenveel punten als Iran. België kan de groep nog winnen, maar intussen dreigt ook de uitschakeling. En in de andere wedstrijden speelden Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk. En Spanje won ruim van Saoedi-Arabië met 4-0. In Zwitserland hebben de VS en Iran de voorwaarden vastgelegd voor onderhandelingen die binnen de 60 dagen definitief tot vrede moeten leiden. Er komt onder meer een cel die toeziet op de naleving van het staakt het vuur in Libanon. En beide partijen gaan ook rechtstreeks met elkaar communiceren over de veilige doorvaart voor commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Britse premier Keir Starmer zal aftreden, dat schrijft toch de Amerikaanse president Trump op zijn sociale media. Starmer heeft gefaald op vlak van energie en immigratie, schrijft Trump. Keir Starmer ligt in eigen land al een tijdje onder vuur. De roep om zijn ontslag klinkt al maar luider. Starmer of zijn kabinet hebben nog niet gereageerd. Bij de crash van een militair vliegtuig in Bolivia zijn 6 mensen omgekomen. 4 militairen en 2 burgers. Het radiocontact verbrak plots. Meteen daarna is een zoekactie begonnen en is het wrak gevonden. Het vliegtuig moest wegblokkades monitoren. Er is onrustig in Bolivie door protesten tegen de stijgende prijzen en de hervormingsplannen van de regering. In Texel hebben Def Leppard en Sabaton het festival Graspop Metal Meeting afgesloten. Het festival was uitverkocht. Door het warme weer had de organisatie extra waterkraantjes voorzien, verneveling en zonnecrème. 1 festivalganger overleed afgelopen weekend en er loopt ook een onderzoek naar zedenfeiten op het festival. Tropisch warm vandaag tot 35 graden, morgen zelfs 36 graden en later deze week zou het zelfs nog wat warmer kunnen worden. Al zeker tot en met volgend weekend hoogzomer.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Fun for Life Springkastelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
6: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
10: Hey, Radio Memory. Joehoe, Chuck Dennis, de hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon. Thank you, thank you.

Dat is zo'n typisch one-hit wonder. No matter what you do, flavor hier in de ochtendshow. Goedemorgen op deze maandag 22 juni.

Waarom niet, hè? Begin in de ochtend met een leuk knuffelmomentje. Baby, I love your way. Will to power. Hier in de ochtendshow bij Radio Memory. Hoe was je weekend? Ja, het was zweten, maar... Ah, die zon is gewoon... Ja, heerlijk natuurlijk. Ja, ik vind die heerlijk. Zo dadelijk de nieuwe Danny Fabri die eraan komt. Maar eerst de Pointer Sisters. Goedemorgen.

Hallo, mijn naam is Danny Fabri en ik luister steeds naar Radio Memory.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
0: Goedemorgen.
6: Hey.

First Be A Woman geldt helemaal op de uitzending van gisterenochtend hier bij Radio Memory, samen met Hilde en met Tony en met de geweldige Stephanie Storm. Ja, dat was weer genieten. Wat nu ook genieten is, is straks Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It. Maar eerst George Michael. Let's go outside. Maar bescherm je wel, hè? Smeer

graven in het verre verleden met Sam Cooke. De heerlijke Everybody Likes to Cha-Cha-Cha. Hier in de ochtendshow, het eerste deel. Met zo dadelijk een bekendmaking van wie zijn moment gaat krijgen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

Goedemorgen, welkom in de ochtend van Memory. Zo dadelijk gaan we bekendmaken. En deze keer heb ik de inspiratie gekregen van...

vorige week van onze Daniel. Die lekker rockt op vrijdag. En de muziekkeurs doet met Hilde. Normaal gezien vanavond. Maar helaas zal hij er niet bij zijn vanavond. Maar hij had me wel een geweldig idee gegeven. Waarom zou je Will Ferry zijn moment niet geven? Tja, ja, waarom niet? Daarmee Gelsenbeek zijn moment.

0: pensais commencer mieux que ça, en gagnant tous nos matchs, voire au moins un des deux matchs.
1: In dezelfde groep heeft Egypte Nieuw-Zeeland verslagen met 1-3. In de stand leidt Egypte, België staat op 3 met evenveel punten als Iran. België kan de groep nog winnen, maar intussen dreigt ook de uitschakeling. En in de andere wedstrijden speelden Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk. En Spanje won ruim van Saoedi-Arabië met 4-0. In Zwitserland hebben de VS en Iran de voorwaarden vastgelegd voor onderhandelingen die binnen de 60 dagen definitief tot vrede moeten leiden. Er komt onder meer een cel die toeziet op de naleving van het staakt het vuren in Libanon. En beide partijen gaan ook rechtstreeks met elkaar communiceren over de veilige doorvaart voor commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Britse premier Keir Starmer zal aftreden, dat schrijft ook de Amerikaanse president Trump op zijn sociale media. Starmer heeft gefaald op vlak van energie en immigratie, schrijft Trump. Keir Starmer ligt in eigen land al een tijdje onder vuur. De roep om zijn ontslag klinkt al maar luider. Starmer of zijn kabinet hebben nog niet gereageerd. Bij de crash van een militair vliegtuig in Bolivia zijn 6 mensen omgekomen, 4 militairen en 2 burgers. Het radiocontact verbrak plots, meteen daarna is een zoekactie begonnen en is het wrak gevonden. Het vliegtuig moest wegblokkades monitoren. Er is onrustig in Bolivie door protesten tegen de stijgende prijzen en de hervormingsplannen van de regering. In Dessel hebben Def Leppard en Sabaton het festival Graspop Metal Meeting afgesloten. Het festival was uitverkocht. Door het warme weer had de organisatie extra waterkraantjes voorzien, verneveling en zonnecrème. 1 festivalganger overleed afgelopen weekend en er loopt ook een onderzoek naar zedenfeiten op het festival. Tropisch warm vandaag tot 35 graden, morgen zelfs 36 graden en later deze week zou het zelfs nog wat warmer kunnen worden. Al zeker tot en met volgend weekend hoogzomer.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Jawel, daar doe je mij nu geen plezier mee. Red wine, white wine. Nee, het is niet mijn ding. Wat wel mijn ding is, is koffie. Jawel, en die heb ik gehaald. Want we zijn vertrokken voor het tweede deel van de ochtendshow. Hier bij Radio Memory op deze 22 juni. Goedemorgen.

Misschien was dit niet de gekende hit van Guns N' Roses. De fans natuurlijk, is alles een hit natuurlijk. Maar we hebben hem hier nog eens gedraaid. Yesterday. Maar niet zo gekend voor het grote publiek. Maar daar zorgen we dan weer al voor. Net zoals voor de filmmuziek. Frankie Valli. En zo dadelijk een knuffelmomentje met de Commodores. Maar

0: Radio Memory.
1: Radio Memory.
2: De beste muziek hoor je hier.
3: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Twee jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

feel good muziek. Come into my island. Hoe was je weekend? Heb je leuke dingen gedaan? Heb je genoeg afkoeling gehad? Want het gaat nog een weekje zweten worden als ik de temperatuur hoor. Het zou misschien nog iets warmer gaan worden. Straks gaan we nog eens een lap opgeven met de 90s Bombardier. Maar eerst Phil Collins.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

dadelijk weer een nieuw moment. En deze week heb ik het een beetje te danken aan de inspiratie van Daniel. Die wist mij de inspiratie te geven om Will Ferdy nog eens boven te halen. En een moment te geven aan hem. Die man heeft heel wat mooie nummers gebracht. Echte Belgische kleinkunst. Met nu.

Down bij Memory in de ochtendshow. Bedankt dat u weer dat goede initiatief hebt genomen om vanaf het begin van de week al met mij wakker te worden. Proficiat, bedankt. Graag tot morgen. En ik heb nog een moment met de man die ons 4 jaar geleden heeft verlaten, maar nog altijd in ons hart. Een moment met

wie het slachtoffer is van phishing, kan vanaf vandaag terecht op één centraal telefoonnummer. Dat meldt Bankenfederatie VBelfin. Het gaat om hetzelfde nummer als Cardstop. Fraudstop is 7 dagen op 7 te bereiken via 078 170 170. Tot voor kort had elke bank een apart nummer voor phishing, maar dat was voor slachtoffers vaak moeilijk terug te vinden. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders, die het initiatief samen met de banken uitwerkte, noemt het een belangrijke stap om criminelen voor te zijn en slachtoffers te helpen en te beschermen. Ons land maakt zich op voor een erg hete week. Het KMI verwacht temperaturen tot 35 graden en vrijdag kan het plaatselijk zelfs 37 graden worden. De Belgische spoorwegen schrappen daardoor enkele P-treinen.

0: dat staat in een visietekst van 6 hogescholen. Volgens hen is samenwerken noodzakelijk om de zware besparingen in het hoger onderwijs op te vangen. Ze stellen onder meer voor om samen opleidingen te organiseren. De hogescholen willen ook af van het idee dat een universitair diploma meer waard is dan een diploma van de hogeschool. Vlaanderen telt momenteel 5 universiteiten en 13 hogescholen. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een ontploffing en een brand in de grootste aardgasterminal van het land. Nog eens 18 anderen zouden vermist zijn. De explosie gebeurde gisteravond toen werknemers de terminal opnieuw in gebruik namen. De installatie lag stil sinds een aanval door Iran. De ontploffing zou veroorzaakt zijn door een technische storing. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur stijgt plaatselijk tot 34 graden. Morgen verandert er weinig, behalve dat het dan nog een graadje warmer kan worden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Fun for Life Springkastelen uit Ninove organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
5: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
6: Hey Radio Memory, joehoe, John Dennis, de hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon. Thank you, thank you.
7: Radio Memories, hitschijf

0: En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Yeah.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, het is weer maandag geworden. Hebben we weer de deuren geopend van onze ochtendkroeg. Samen met Eddie Floyd en de Knock on the Wood. Want ja, hij stond maar op de deur te kloppen. Ik zeg, Eddie, het is nog niet open. Maar ja, ik heb dan toch een beetje vroeger open gedaan. En we zijn gezellig aan het feesten. Ook samen met deze Chrissy Hynde en UB40. En hey, I got you, babe.

0: Dit is de ochtendkroeg.
1: De ochtendkroeg.
2: Wanneer? Maar dat is vriend, vrouwse. God, zijn dank. We zijn zo'n lange dag.

0: Ja, de dames van die All Saints met Black Coffee. Zo drink ik hem ook heel graag. Volledig zwart, zonder melk, zonder suiker. En dan kan je nog lekker nagenieten van zo'n goede, prachtige, smakelijke koffie. Maar je hebt zo van die mensen die er van alles beginnen ingieten. En ik heb het eigenlijk nooit begrepen. Maar dit is een revelatie van dit moment. Ik heb het natuurlijk over die van Aaron. Niemand draaide in de Voice. Maar dat ik door tot en met. Vergeet nooit waar je vandaan komt, zegt hij.
1: Soms in leven denk ik

alles en Maria en de fans klaar. Kortweg Yazoa. En we hadden even een situatie hier in de ochtendkroeg, maar we hebben dat op zijn maandags opgelost. En zoals Meteor zei, dit is wat mijn mama zei. En daar moet je altijd naar luisteren.

Ja, ik vind het zo'n machtige plaat. Deze van de Temptations en de Papa Was a Rolling Stone. Is lang van voor mijn tijd, ja. Maar die man al bezig. Maar niet getreurd. We gaan het tempo ietsje gaan opdrijven. Laat ons zeggen met een beetje dance 90s music. Wat dacht je van deze LSDJ en The Lonely One? Die moeten er ook zijn.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love.

Ja, zo'n hele grote dame in de muziek. Dit is Diana Ross en Touch by Touch. En ik was een beetje ontroerd dat ik een beetje bleef verder dromen. Maar dat gaan we natuurlijk niet gaan doen. Hier is Boemeke en de bar is in de pool. Dat hoor ik graag.

0: klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.
2: Radio Retro.

Ja, zoals ik altijd al gezegd heb, we gaan ze nooit vergeten, onze Jasmina of Ilde. Het was toch een van die vroegere hits met haar hoofd in de wolken. En die wolken, die laat die maar zijn waar ze zijn. Nu tijd voor Ali Stars met die American Girls. Ik hoop dat ze niet op Trump lijken, want...

0: Curtis Tigers en I'll Wonder Why. En vraagt zich af waarom. Ja, maar wij moeten de deuren sluiten van de ochtendkroeg. Het is weer op voor deze maandag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er natuurlijk hier weer op je favoriete radio. En ik zou zeggen nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van de Two Man Sound en die Charlie Brown. Tot morgen.

het slachtoffer is van phishing, kan vanaf vandaag terecht op één centraal telefoonnummer. Dat meldt Bankenfederatie VBelfin. Het gaat om hetzelfde nummer als Cardstop. Fraudstop is 7 dagen op 7 te bereiken via 078 170 170. Tot voor kort had elke bank een apart nummer voor phishing, maar dat was voor slachtoffers vaak moeilijk terug te vinden. Minister van Consumenten.

0: uitstappen. Sommige scholen hebben er ook begrip voor als ouders hun kinderen thuis houden. In Frankrijk blijven 845 scholen sowieso dicht. Daar liggen de temperaturen nog hoger. En de hogescholen in Vlaanderen willen nauwer samenwerken met de universiteiten. Dat staat in een visietekst van 6 hogescholen. Volgens hen is samenwerken noodzakelijk om de zware besparingen in het hoger onderwijs op te vangen. Ze stellen onder meer voor om samen opleidingen te organiseren. De hogescholen willen ook af van het idee dat een universitair diploma meer waard is dan een diploma van de hogeschool. Vlaanderen telt momenteel 5 universiteiten en 13 hogescholen. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een ontploffing en een brand in de grootste aardgasterminal van het land. Nog eens 18 anderen zouden vermist zijn. De explosie gebeurde gisteravond toen werknemers de terminal opnieuw in gebruik namen. De installatie lag stil sinds een aanval door Iran. De ontploffing zou veroorzaakt zijn door een technische storing. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur stijgt plaatselijk tot 34 graden. Morgen verandert er weinig, behalve dat het dan nog een graadje warmer kan worden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Deze heren hadden best wel wat platen en sowieso ook wat hits op hun naam staan, hoor. Ja, vergis je niet. Een van de mooiste misschien, You to Me Are Everything. The sweetest song van de Wheel Sing uit die lekkere gouden tijd. Waar we toch zo graag op terugblikken, nietwaar? De voltooid verleden fotografische tijd. Lekker, plaatjes met gaatjes, lekker veel vinyl in de show. Welkom, dit is de middag.

Een ongelooflijk lekker nummer van Marshall Hayne uit 1978. Dancing in the City. Hey, wat leuk dat je erbij bent. Dit is de Middle of the Road Show. Met zometeen een fijne voor achter de keukengordijnen. Maar allereerst nog meer lekkers. Een paar heerlijke dames die door deden met... Ja, u ligt wel allemaal. Alle drie toch? Met Barry White. Barry, wie? Barry White. Oh, dat was de man die zijn naam niet mee had. Goed, Love Unlimited is hier met I'm So Glad That I'm A Woman.

0: Het lijkt wel zomer. Zo, lieve vrienden, wat een lekkere muziek op je radio. De zon straalt uit je radio, tuurlijk, uiteraard. Love Unlimited hoor je. And I'm so glad that I'm a woman.
1: Een fijne voor achter de keuken
0: gordijn. Ik heb nog een leuke duo teruggevonden, Nederlands weliswaar. Ah, heel grappig. Het zijn heer Koot en heer B. Vragen zich af of ze zichzelf al een beetje zijn.
1: Is de middel of the road show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat sla ik niet af, man. Hè? Hey!

Oh, lieve mensen, wat een sfeer. De nostalgie die breekt de tent volledig af. Mr. Walkie Talkie, maar dat is lang geleden, zeg. Eind jaren 70. Be my boogie. En ervoor een fijne vacht de keukengordijn. Nee. Zoek jezelf, vrienden. Haha, hey broeders. Het waren heer Coat en Bee. En dit is een sweet.

0: speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Ja,
0: echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Daar heb ik dan mijn glas gelaten.

0: was John Denver in de versnelde uitvoering, zou je denken, toch?
1: Nee.
0: Dit gezellige zaakje kwam uit Rotterdam. Hermes House Band en Country Roads. Lieve luisteraars, waar ook op deze aardkloot. Het komt via de bekende lange palen en digitale kanalen. En het is de middelste roadshow.

mooiste is natuurlijk bij heldere hemel, lieve mensen. En bij volle maan. Oeh! Neem me niet kwalijk. Wat een hit was het, zeg. Lekker, jongens. Dat was 1978, meen ik, voor Rolls Royce. En Wishing on a Star. Terug op de radio. Juist, lekker toch de hele dag. Heerlijke muzikale overstandjes. Leuk dat je erbij bent. Het kost geen moeite om dit vol te houden. Hey. En via sommige stations zijn we ook via de AM, de ouderwetse middel.

0: in de bek niet open, mijn jongen.
1: Het was Meatloaf. Van de LP, Bad Out of Hell. Hé, die Ellen Valley doet ook niet mee.
0: Ja, toch?
1: Gezellig. Het werd opvolger van Paradise met de Dashboard Lights. You took the word out of the mouth. Lieve Leute, ik weet nog een heel gezellig leuk strandje. Daar moet je heen, hè, van de zomer. Lekker toch, het is de

0: lopen ook verkeerde Candyman's rond.
1: Toch, hè?
0: Ja. Mijn moeder zei ooit altijd, ga nooit met mannen mee. Of met vrouwen die een snoepje aan je willen geven. Gelijk heeft ze eigenlijk wel een beetje.
2: Wat? Zomerhit.
0: Juist. Nou goed, de zomerhit dan naar een hele grote ook. Dat heeft 83 vrienden. Een heerlijk duo was dat. Alain Delon en Shirley Bassey. Oh, Ford, I'd wing you. Oh, you were, man.

Tegenwoordig is het alleen maar appen. Appen, ik heb je wel even. Ja, of doe maar een tikkie of zo. Dan dacht nee joh. Die gewoon die ouderwetse telefoon, dat was wat. Met een draaischijf. Nou, ja, later kreeg je druktoetsen natuurlijk. Hè. Zomer 83, Alain Delon en Shirley Bassey. Even de laatste in de show. En morgen natuurlijk meer. Zelfde tijd, zelfde golflengte. En zometeen veel meer lieve radiocollega's. Dus lekker blijven luisteren. En maak er nog een hele leuke dag.

het slachtoffer is van phishing, kan vanaf vandaag terecht op één centraal telefoonnummer. Dat meldt Bankenfederatie VBelfin. Het gaat om hetzelfde nummer als Cardstop. Fraudstop is 7 dagen op 7 te bereiken via 078 170 170. Tot voor kort had elke bank een apart nummer voor phishing, maar dat was voor slachtoffers vaak moeilijk terug te vinden. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders, die het initiatief samen met de banken uitwerkte, noemt het een belangrijke stap om criminelen voor te zijn en slachtoffers te helpen en te beschermen. Ons land maakt zich op voor een erg hete week. Het KMI verwacht temperaturen tot 35 graden en vrijdag kan het plaatselijk zelfs 37 graden worden. De Belgische spoorwegen schrappen daardoor enkele P-treinen tijdens de piekuren. Die treinen beschikken niet over airco en daardoor is het niet veilig genoeg om te rijden. En ook veel scholen nemen hun voorzorgen. Zo bieden ze extra water aan en wijken ze indien nodig uit naar koelere klassen. En heel wat lagere scholen schrappen spoortdagen.

0: idee dat een universitair diploma meer waard is dan een diploma van de hogeschool. Vlaanderen telt momenteel 5 universiteiten en 13 hogescholen. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een ontploffing en een brand in de grootste aardgasterminal van het land. Nog eens 18 anderen zouden vermist zijn. De explosie gebeurde gisteravond toen werknemers de terminal opnieuw in gebruik namen. De installatie lag stil sinds een aanval door Iran. De ontploffing zou veroorzaakt zijn door een technische storing. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur stijgt plaatselijk tot 34 graden. Morgen verandert er weinig, behalve dat het dan nog een graadje warmer kan worden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Hey, Radio Memory. Joehoe. John Dennis. De hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon. Thank you, thank you.
10: Radio Memory's hitschijf

Checkmaster Funk en Love Can Turn Around. Maandag 22 juni, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom bij Radio Memory, een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren. Ik neem je mee tot 1 uur op deze tropische, warme maandagmorgen. Het wordt heel warm vandaag, hè. We draaien John Lennon en Imagine.

zomerse geluid op de radio hier bij Radio Memory vanuit Pajottegem Galmaarden. We draaien de Poco Loco Gang en Poco Loco hier in ons programma. En we blijven ze maar doordraaien. Hè? Orchestral Movers in the Dark, of beter gekend OMD en LOG. Draaien we nog net voor reclame. Fijn dat jullie massaal allemaal aan het streamen en het luisteren zijn. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak, of ergens lekker rustig onder een parapluke. Moet kunnen, hè, op deze tropische maandagmiddag.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

vind ik persoonlijk toch een van de mooie singles van Shaking Stevens. Cry Just a Little Bit. En we blijven maar op romantische toeren met de Bengals hier. En Eternal Flame.

0: ook een van de bekendste platen van Scooter. How much is the fish? Allemaal hier in ons programma aan tafel met Tony van Beveren. Elke werkdag tussen 11 en 1 zitten we hier vanuit de Gerelswerkse straat onder de 5 in Galmaarde. Ken je deze? Dat is ook nog een hele mooie. Gunther en Company in de Ding Dong Song.
1: Oh, you touched my tra-la-la.

Als we nu geen mooie platen draaien op deze maandag 22 juni, dan zou ik het niet weten wat we hier komen doen hier bij Radio Memory met deze mooie, prachtige, Franstalige plaat. We doen er nog eentje bij, net voor reclame, hè? De versie van Luke Jones uit Nienhoven. Graag tot straks.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Fun for Life Sprinkelstelen uit Ninove organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande, van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen, van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

Oké, die we van de zolder gehaald hebben hier bij Radio Memory. We draaiden Palanka en Diana. En dat is ook een hele mooie, hè? De man met een prachtige stem, Roy Orbison. En we draaien Oh Beautiful Lana.

0: De Britse premier Keir Starmer neemt ontslag. Hij heeft dat zelf aangekondigd voor de verzamelde pers aan zijn ambtswoning in Downing Street.
1: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July. And completed by the summer recess.
0: De Labour-leider was ook in eigen rang de jongste maanden erg onpopulair geworden. En diverse ministers uit zijn kabinet waren al opgestapt. Starmer lag onder meer onder vuur door de banden tussen de Amerikaanse pedoseksueel Jeffrey Epstein en Peter Mandelson, die door Starmer tot Brits ambassadeur in de VS was benoemd. Bij de lokale verkiezingen in mei had Labour ook een erg slechte beurt gemaakt. Starmer was bijna 2 jaar premier. Bij een nieuwe steekpartij aan het station van Sint-Niklaas zijn vanmorgen 2 mensen gewond geraakt, onder wie 1 minderjarige. Het is onduidelijk hoe erg die eraan toe is. De daders sloegen nadien op de vlucht. Camera's in de buurt zouden hen gefilmd hebben. Begin dit jaar werd op dezelfde plaats ook al een minderjarige neergestoken bij een conflict tussen groepen jongeren. In het onderzoek naar de dood van de Poolse man die zaterdag op straat was gevonden in Marken bij Kortrijk zijn 2 Roemeense arbeiders opgepakt, maar nadien weer vrijgelaten. Het slachtoffer was door een voorbijganger op straat gevonden bij een huis waar verbouwingswerken bezig waren. Vandaag vindt een autopsie plaats die meer duidelijkheid moet brengen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemers architecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

0: Hallo.
1: Was een hele mooie plaat van een man met een prachtige stem, André Luhovski en You Never Walk Alone, maandag 22 juni, iets over 12 uur geworden. Ik neem je mee tot 1 uur tot aan Rudy van Brussel met zijn programma hier, hè. Daar is een reetje terug in de tijd, Chubby Checker en Twist and Shout.

Met deze plaat zullen we Rita Noerens daar in Beurs wel tevreden maken. Roy Orbison en California Blue. We gaan stilzaal richting reclame. Gaan we doen met Two Fabiola. En dan nog eentje van de Rolling Stones terug in de tijd.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

een van de mooie singles van Bobby Prins, Santa Maria. Met deze plaats zullen we de fans van Bobby Prins wel tevreden maken. En dat is een Duitsstalige plaat, hè? Roy Black, Du bist nicht allein.

Deze mannen ken je nog wel van We Going to Ibiza en We Lie to the Party. We draaien de Venga Boys met Boom Boom. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met de Dire Straits en Calling Elvis. En dan nog eentje van U2 terug in de tijd.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is, zal jij je

0: 20 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.

Deze man ken je van Baby Jean en I Am Sailing. We draaien de Rod Stewart's Do You Think I'm Sexy? En over sexy gesproken, dit is er eentje van Rides at Fred's. I was going to leave.

0: De Britse premier Keir Starmer neemt ontslag. Hij heeft dat zelf aangekondigd voor de verzamelde pers aan zijn ambtswoning in Downing Street.
1: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
0: De Labour-leider was ook in eigen rang de jongste maanden erg onpopulair geworden en diverse ministers uit zijn kabinet waren al opgestapt. Starmer lag onder meer onder vuur door de banden tussen de Amerikaanse pedoseksueel Jeffrey Epstein en Peter Mandelson, die door Starmer tot Brits ambassadeur in de VS was benoemd. Bij de lokale verkiezingen in mei had Labour ook een erg slechte beurt gemaakt. Starmer was bijna 2 jaar premier. Bij een nieuwe steekpartij aan het station van Sint-Niklaas zijn vanmorgen 2 mensen gewond geraakt, onder wie 1 minderjarige. Het is onduidelijk hoe erg die eraan toe is. De daders sloegen nadien op de vlucht. Camera's in de buurt zouden hen gefilmd hebben. Begin dit jaar werd op dezelfde plaats ook al een minderjarige neergestoken bij een conflict tussen groepen jongeren. In het onderzoek naar de dood van de Poolse man die zaterdag op straat was gevonden in Marken bij Kortrijk zijn 2 Roemeense arbeiders opgepakt, maar nadien weer vrijgelaten. Het slachtoffer was door een voorbijganger op straat gevonden bij een huis waar verbouwingswerken bezig waren. Vandaag vindt een autopsie plaats die meer duidelijkheid moet brengen. Serena Williams heeft de laatste wildcard ontvangen om deel te nemen aan het enkelspel op Wimbledon. De Amerikaanse tennislegende maakte onlangs haar comeback op het Queens-toernooi in Londen. Eerder had ze al een wildcard gekregen om samen met haar zus Venus in het dubbelspel te spelen. Serena is 44, Venus Williams 46. Serena won in Londen 7 keer het enkelspel, voor het laatst in 2016. We zijn begonnen aan een volledige week puffen en blazen. Vanmiddag af en toe een wolkje, maar vooral veel zon bij een zeer hoge UV-index. Aan zee tot 26 graden, elders maxima tussen 30 en 34 graden.

0: Organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande, van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is 8 euro per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen, van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Hey Radio Memory! Joehoe, John Dennis, de hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon. Thank you, thank you.
1: Radio Memory's hitschijf

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
0: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

0: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedemiddag.

0: De Britse premier Keir Starmer neemt ontslag. Hij heeft dat zelf aangekondigd voor de verzamelde pers aan zijn ambtswoning in Downing Street.
1: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July. And completed by the summer recess.
0: De Labour-leider was ook in eigen rang de jongste maanden erg onpopulair geworden. En diverse ministers uit zijn kabinet waren al opgestapt. Starmer lag onder meer onder vuur door de banden tussen de Amerikaanse pedoseksueel Jeffrey Epstein en Peter Mandelson, die door Starmer tot Brits ambassadeur in de VS was benoemd. Bij de lokale verkiezingen in mei had Labour ook een erg slechte beurt gemaakt. Starmer was bijna 2 jaar premier. Bij een nieuwe steekpartij aan het station van Sint-Niklaas zijn vanmorgen 2 mensen gewond geraakt, onder wie 1 minderjarige. Het is onduidelijk hoe erg die eraan toe is. De daders sloegen nadien op de vlucht. Camera's in de buurt zouden hen gefilmd hebben. Begin dit jaar werd op dezelfde plaats ook al een minderjarige neergestoken bij een conflict tussen groepen jongeren. In het onderzoek naar de dood van de Poolse man die zaterdag op straat was gevonden in Marken bij Kortrijk zijn 2 Roemeense arbeiders opgepakt, maar nadien weer vrijgelaten. Het slachtoffer was door een voorbijganger op straat gevonden bij een huis waar verbouwingswerken bezig waren. Vandaag vindt een autopsie plaats die meer duidelijkheid moet brengen. Serena Williams heeft de laatste wildcard ontvangen om deel te nemen aan het enkelspel op Wimbledon. De Amerikaanse tennislegende maakte onlangs haar comeback op het Queen's toernooi in Londen. Eerder had ze al een wildcard gekregen om samen met haar zus Venus in het dubbelspel te spelen. Serena is 44, Venus Williams 46. Serena won in Londen 7 keer het enkelspel, voor het laatst in 2016. We zijn begonnen aan een volledige week puffen en blazen. Vanmiddag af en toe een wolkje, maar vooral veel zon bij een zeer hoge UV-index. Aan zee tot 26 graden, elders maxima tussen 30 en 34 graden.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.

0: wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
2: Rudy van Brussel.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Fun for Life Springkastelen uit Ninove organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon.

0: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
6: Android. Dit is Radio Memory.
7: Goedemiddag.

0: Op de trein in Lokeren heeft de politie twee minderjarige verdachten opgepakt voor de steekpartij van morgen vroeg aan het station van Sint-Niklaas. Bijkomende verdachten zijn nog op de vlucht. De slachtoffers van de steekpartij zijn 16 en 18. Een van hen was aanvankelijk in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In januari leidde een conflict tussen twee groepen allochtone jongeren op dezelfde plaats ook al tot een steekincident. In het Verenigd Koninkrijk eist Nigel Farage, leider van de rechtse Reform UK-partij, onmiddellijk nieuwe landelijke verkiezingen, nadat premier Starmer zijn ontslag heeft aangekondigd. Britse media verwachten dat Starmers partijgenoot Andy Burnham de enige kandidaatopvolger zal zijn. Burnham heeft zijn kandidatuur al bevestigd. Maar die heeft geen enkel mandaat, vindt Farage, en noemt Starmer op X ook de meest incompetente Britse premier ooit. Uit andere hoeken in binnen- en buitenland komen wel boodschappen van waardering voor de Labour-premier. Een man van 34 uit Torhout in West-Vlaanderen moet 5 jaar naar de cel voor 6 brandstichtingen gepleegd sinds 2020. Hij had het onder meer gemunt op enkele auto's, een garagebox, appartementsgebouw en kledingzaak. De man was ook melder van diverse brandstichtingen of dook op als getuige in de buurt van het vuur. Zijn schuld is bewezen aan de hand van camerabeelden en analyse van zijn gsm. Bij een huiszoeking vond de politie ook aanmaakblokjes en een product dat als brandversneller kan dienen. De dader moet alle burgerlijke partijen schadevergoeding betalen. In de VS is Alan Greenspan overleden. De man stond 20 jaar lang tot in 2006 aan het hoofd van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten en de machtigste economische instelling ter wereld. Eerder was hij een veelgeprezen economisch analist, onder andere voor de regering Reagan. Onder dienstbewind stond Greenspan voor een grote financiële crisis. Alan Greenspan was 100 jaar. En dan nog een sportstatistiek om trots op te zijn, die kunnen we wel gebruiken. Britt Herbots, kapitein van de Yellow Tigers, is sinds gisteren officieel de strafste puntenmaakster ooit in de Nation League volleybal. Met haar aandeel in de zege tegen Frankrijk heeft Herbots nu het sterkste gemiddelde, 19 punten per wedstrijd, van alle speelsters in de landencompetitie. Bloedheet tot 34 graden, enkel aan zee houdt het cricket bij een draaglijke 26 graden. De hittegolf houdt nog de hele week aan, woensdag en donderdag kunnen pieken tot 37 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend,

0: zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory en bel Hilde op 0495-553044 of stuur een mail hilde@radiomemory.be en wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: Hey Radio Memory, joehoe, Chuck Dennis, de hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon. Thank you, thank you.
2: Radio Memories, hitschijf

0: We zaten in 1972. Dat deden we met Shippery Tip en The Son of My Father. Hey, fijn dat je luistert. Het is weer tijd voor Muzikatief.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: Met ook dit uur weer het beste uit de jaren 60, 70, 80 en meer. We hebben trouwens ook onze 2-in-1 hit. Paul die komt langs met een nummer 1 hit feit en een vreemde vinding. Kortom, het wordt weer gezellig druk vandaag. Ik stel voor dat we eens terugkeren naar de jaren 80. Dat doen we met Fun Fun. Je zei ze met Color My Love.

Ja, als soms iemand de kleine is wat eten geven, want hij begint behoorlijk lawaai te maken. Oscar Harris hadden we hier in Muzikatief. De Nederlandse zanger van de Surinaamse afkomst die op zijn 20e naar Nederland verhuisde. Werd eind jaren 60 zanger van de Twinkle Stars. Wel, dit was een nummer van de Twinkle Stars. Uit 69, dan weet je ondertussen ook alweer hoe oud dit nummer is. Clap your hand for...

0: Nou, waar is de tijd dat Neil Tennant en Truslow de ene hit scoorden na de andere? Het begon allemaal destijds met hun West End Girls. En ook in de jaren 90. En daarna waren ze bijzonder populair. Tegenwoordig is het heel stilletjes rond hen. Wel, we zaten nog eens in de jaren 90 met Domino Dancing hier in Muzikatief. Ondertussen zijn wij aanbeland aan onze 2-in-1 hit van vandaag.
1: 2-in-1-1-1-1-1.
0: Voor onze 2-in-1 hit van vandaag keren we terug naar 1969. Want toen stond Shocking Blue in de Amerikaanse Billboard Hot 100 met het nummer Venus. In 1986 zouden die van Bananarama onder leiding van Stock Aitken en Waterman er hun versie van maken en die dan in de hitlijsten zingen. Wel, hier is hij, onze 2-in-1 hit van vandaag.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.
7: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupree.

0: Nou, iedereen heeft zo wel eens een favoriete nummer uit de jaren 80. Wel, dit is een van mijn favoriete hits uit het midden van de jaren 80. Bellowie Sam en Imagination. Ondertussen is Paul er kom maar bij zitten. Jawel, het is weer tijd voor ons nummer 1 hitfeit.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: In 1978 torent de New Yorkse groep Blondie met mooie blonde zangeres Debbie Harry overal bovenuit. Deze groep scoort in 1978 maar liefst 4 hits, namelijk Prison's Dear, I'm Gonna Love You Too, Sunday Girl en natuurlijk de eerste, Denis, I'm Always Touched By You. Deze laatste single staat bij ons 11 weken in de top 30, waarvan in de maand april 4 weken op de eerste plaats.

Ook dit nummer staat genoteerd in de annalen van de popmuziek uit 1960. Big O, Roy Orbison en Only the Lonely. En nu Belgisch werk op de radio. Muziek die trouwens ook in Nederland erg gesmaakt werd in de jaren 70. Ik heb het over Raymond van het Groene Woud. Ook wel eens Raymond met het scheve bakkes van het Groene Woud genoemd. Vooral in Vlaanderen dan toch. Dit is Maria, Maria, ik hou van jou. Voor jou sta ik uren in de kou.

Waar is de tijd dat Phil Collins, Mike Rutherford en Tony Banks de ene hit scoorden na de andere? Wel, dat was in de jaren 70 en 80. Hè? Want toen scoorde Genesis de ene hit na de andere. Wel, met deze zaten we nog eens in 1986 met hun Invisible Touch. We herinneren ons waarschijnlijk allemaal nog wel de videoclip. En die was gemaakt met die poppetjes à la Spitting Image. Trouwens, Spitting Image anno 2020 is ook weer terug van weg geweest. We blijven nog even hangen in de jaren 80. Dat doen we met Glenn Harris Milton, de man die overleed in 1988. Hij kwam uit Amerika en wij kennen hem veel beter als zijnde Divine. Dit was zijn eerste grote hit. Uit december 1982 is dit Shoot Your Shot. Mike Dupree.

0: De Dizzy Man's Band, we kennen ze nog wel van hits zoals Shocking, The Show, Ticket 2 en Turkey Turkey. Wel, dit was nog eens die afgelopen.
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
2: Op de trein in Lokeren heeft de politie twee minderjarige verdachten opgepakt voor de steekpartij van morgen vroeg aan het station van Sint-Niklaas. Bijkomende verdachten zijn nog op de vlucht. De slachtoffers van de steekpartij zijn 16 en 18. Een van hen was aanvankelijk in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In januari leidde een conflict tussen twee groepen allochtone jongeren op dezelfde plaats ook al tot een steekincident. In het Verenigd Koninkrijk eist Nigel Farage, leider van de rechtse Reform UK-partij, onmiddellijk nieuwe landelijke verkiezingen nadat premier Starmer zijn ontslag heeft aangekondigd. Britse media verwachten dat Starmers partijgenoot Andy Burnham de enige kandidaatopvolger zal zijn. Burnham heeft zijn kandidatuur al bevestigd. Maar die heeft geen enkel mandaat, vindt Farage, en noemt Starmer op X ook de meest incompetente Britse premier ooit. Uit andere hoeken in binnen- en buitenland komen wel boodschappen van waardering voor de Labour-premier. Een man van 34 uit Torhout in West-Vlaanderen moet 5 jaar naar de cel voor 6 brandstichtingen gepleegd sinds 2020. Hij had het onder meer gemunt op enkele auto's, een garagebox, appartementsgebouw en kledingzaak. De man was ook melder van diverse brandstichtingen of dook op als getuige in de buurt van het vuur. Zijn schuld is bewezen aan de hand van camerabeelden en analyse van zijn gsm. Bij een huiszoeking vond de politie ook aanmaakblokjes en een product dat als brandversneller kan dienen. De dader moet alle burgerlijke partijen schadevergoeding betalen. In de VS is Alan Greenspan overleden. De man stond 20 jaar lang, tot in 2006, aan het hoofd van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten en de machtigste economische instelling ter wereld. Eerder was hij een veelgeprezen economisch analist, onder andere voor de regering Reagan. Onder diens bewind stond Greenspan voor een grote financiële crisis. Alan Greenspan was 100 jaar. En dan nog een sportstatistiek om trots op te zijn, die kunnen we wel gebruiken. Britt Herbots, kapitein van de Yellow Tigers, is sinds gisteren officieel de strafste puntenmaakster ooit in de Nation League volleybal. Met haar aandeel in de zege tegen Frankrijk heeft Herbots nu het sterkste gemiddelde, 19 punten per wedstrijd, van alle speelsters in de landencompetitie. Bloedheet tot 34 graden, enkel aan zee houdt het Quicket bij een draaglijke 26 graden. De hittegolf houdt nog de hele week aan, woensdag en donderdag kunnen pieken tot 37 graden.
3: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
4: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
3: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
4: Dat is al wel een keer de moeite.
6: Fun for Life Springkastelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
7: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
8: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
7: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
8: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
7: Larissa en Sammy Moore.
9: Ik ben te jong.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
3: Android. Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Radio Memory. Goedemiddag.

0: Op de trein in Lokeren heeft de politie twee minderjarige verdachten opgepakt voor de steekpartij van morgen vroeg aan het station van Sint-Niklaas. Bijkomende verdachten zijn nog op de vlucht. De slachtoffers van de steekpartij zijn 16 en 18. Een van hen was aanvankelijk in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In januari leidde een conflict tussen twee groepen allochtone jongeren op dezelfde plaats ook al tot een steekincident. In het Verenigd Koninkrijk eist Nigel Farage, leider van de rechtse Reform UK-partij, onmiddellijk nieuwe landelijke verkiezingen, nadat premier Starmer zijn ontslag heeft aangekondigd. Britse media verwachten dat Starmers partijgenoot Andy Burnham de enige kandidaatopvolger zal zijn. Burnham heeft zijn kandidatuur al bevestigd. Maar die heeft geen enkel mandaat, vindt Farage, en noemt Starmer op X ook de meest incompetente Britse premier ooit. Uit andere hoeken in binnen- en buitenland komen wel boodschappen van waardering voor de Labour-premier. Een man van 34 uit Torhout in West-Vlaanderen moet 5 jaar naar de cel voor 6 brandstichtingen gepleegd sinds 2020. Hij had het onder meer gemunt op enkele auto's, een garagebox, appartementsgebouw en kledingzaak. De man was ook melder van diverse brandstichtingen of dook op als getuige in de buurt van het vuur. Zijn schuld is bewezen aan de hand van camerabeelden en analyse van zijn gsm. Bij een huiszoeking vond de politie ook aanmaakblokjes en een product dat als brandversneller kan dienen. De dader moet alle burgerlijke partijen schadevergoeding betalen. In de VS is Alan Greenspan overleden. De man stond 20 jaar lang tot in 2006 aan het hoofd van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten en de machtigste economische instelling ter wereld. Eerder was hij een veelgeprezen economisch analist, onder andere voor de regering Reagan. Onder dienstbewind stond Greenspan voor een grote financiële crisis. Alan Greenspan was 100 jaar. En dan nog een sportstatistiek om trots op te zijn, die kunnen we wel gebruiken. Britt Herbots, kapitein van de Yellow Tigers, is sinds gisteren officieel de strafste puntenmaakster ooit in de Nation League volleybal. Met haar aandeel in de zege tegen Frankrijk heeft Herbots nu het sterkste gemiddelde, 19 punten per wedstrijd, van alle speelsters in de landencompetitie. Bloedheet tot 34 graden, enkel aan zee houdt het cricket bij een draaglijke 26 graden. De hittegolf houdt nog de hele week aan, woensdag en donderdag kunnen pieken tot 37 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Hey, Radio Memory. Joehoe, John Dennis, de hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmodel Corazon. Thank you, thank you.
7: Radio Memory's hitschijf

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
2: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
2: Maar ook met Sammy Moore en Larry.

30 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be. Radio Memory. Goeie avond.

0: Alleen de grootste hits.
1: Radio Memory.
0: De mooiste muziekmix.
2: Say oops upside your head. Say

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie

0: De hitte steekt de komende dagen nog een tandje bij. Vanaf woensdag geldt code oranje voor het hele land. Het KMI verwacht dat meerdere temperatuurrecords zullen sneuvelen. Ook tijdens de nachten koelt het onvoldoende af. Jeugdfestival Pennenzakkenrok in Mol donderdag en vrijdag gaat door, maar met een hele race om extra beschermende maatregelen. De hitte zorgt intussen ook voor extra spanningen in enkele overvolle gevangenissen. In enkele buurlanden geldt inmiddels al code rood. In Carpentras, in het zuiden van Frankrijk, waar het vandaag 41 graden was, zijn twee kinderen overleden aan de hitte. De peuters van 2 en 4 zaten in een bloedhete auto op een parking. Volgens de bestuurder waren ze ongemerkt ingestapt. Andy Burnham heeft vanmiddag in het Britse Lagerhuis de eed afgelegd als nieuw parlementslid. Burnham won onlangs voor Labour de tussentijdse verkiezingen in zijn kiesdistrict en haalde zo een vrijgekomen zetel binnen. Burnham, nu nog burgemeester in Manchester, bevestigde nogmaals dat hij kandidaat is om Keir Starmer op te volgen als premier van het Verenigd Koninkrijk. Starmer kondigde vanmorgen zijn aftreden aan. In Halle in Vlaams-Brabant heeft de politie afgelopen weekend een groot drugslab ontdekt en ontmanteld. Dat raakte nu pas bekend. In het labo produceerde onbekende crystal meth, een zwaar verslavende harddrug. Bij de inval sloeg één iemand op de vlucht. Die kon ontkomen, ondanks de inzet van een politiehelikopter. Speciale eenheden hebben samen met de civiele bescherming intussen alle gevaarlijke stoffen verwijderd. Ex-rode duivel Raja Nainggolan is opnieuw betrapt op rijden tijdens een lopend rijverbod. Nainggolan reed zaterdagavond in de Ranst in de provincie Antwerpen door een rood licht en kon een anoniem politievoertuig maar net ontwijken. Hij legde na afloop een negatieve ademtest af. Nainggolan was de voorbije jaren al meermaals betrapt op onder andere dronken rijden, overdreven snelheid of rijden zonder rijbewijs. In het voetbal heeft Felici Mazzu een nieuwe club. De voormalige succescoach van Union en Racing Genk gaat aan de slag bij Eupen in de Challenger Pro League. Mazzu moet het team uit de Oostkantons terug naar het hoogste niveau brengen. Mazzu is 60. Het voorbije seizoen trainde hij OHL, dat hij maar net in eerste klasse kon houden. Snikheet en droog, ook vanavond. Het KMI voorspelt geen buien van regen of onweer en ook de nacht blijft erg zacht, tot 21 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Fun for Life Springkastelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
5: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Hilde Bruineel.

Maandag 22 juni 2026. Welkom. Mijn naam is Gilde Breneel. Ik ben er met de muziekdoos nog tot en met 8 uur. Wij begonnen met eentje van Robert Pater. En Alleen Vannacht. Ik kan u alvast iets zeggen. Alleen Vannacht zal het stikkend warm zijn. Want het gaat buiten echt niet afkoelen. Hier is Marco Graaf.

moet wel raar zijn als ze dat ineens tegen jou zeggen. Hè? De ring die jij draagt, die heeft zij mij gegeven. Oh la la. En ik zie het van hier, jullie zijn allemaal aan het puffen en aan het zweten. Maar toch ga ik het ritme nog tamelijk hoog houden. Want gewoon een beetje meedoen van links naar rechts is al genoeg hoor, het is voldoende. U moet niet meer inspanning doen. Zet gewoon het radio een beetje luider. En je kan meezingen op deze prachtige plaat van onze Frank van Damme. Zaterdag nog een prachtig optreden van hem gezien. In Kluisbergen bij Ambibion. Was fantastisch, top af en tot en met. Hier is Sophia.

Franske van Damme. Onze kastaar. Was prachtig geweest jouw optreden in Kluisbergen. En dat was Sophia. We gaan het een beetje rustig aan doen. Een Tura momentje. Ik sprak onlangs nog met mijn collega Erik en die zei van ja, waarom bouwen we niet zo een Tura momentje of van een andere zanger in? En wel ja, ik ga het nu een keer beginnen doen met Wil Tura. En dan nadien misschien een andere zanger. Alle opties zijn open. Ja.

onze eigen Wiltura en een huisje in Montmartre. En dit is ook een topmadam met daar weer een topsong. Haar naam? Whitney Houston. We kenden ze allemaal. Ze was een prachtvrouw. Veel te snel heen gegaan. Hier is ze met The Greatest Love of All.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
3: Goeie avond.

0: Voilà, ik was hier even verschoten met een telefoon. En met een telefonist, kom juist toe. Zie. Ah, maar het is als Roosje. Roosje, een klein secondje wachten. Uw telefonist komt af. Mijn collega komt hier net binnen, want hij had mij gezegd, ik kan niet komen, want ik heb een vergadering. Dag Franske. Dag Franske, zeg ik natuurlijk niet. Wacht. Dag Daniel. Nee, ik zie hier die plaats van Franske klaarstaan. En daarom denk ik...
1: Ah, vandaar. Ze hebben me ooit heel lang geleden ingeschreven op school onder Frans. Dus,
0: Just?
1: Ja.
0: Amai.
1: Ik kwam op, gelukkig hebben we dat gezien, want op mijn diploma stond er ook Frans.
0: Oei, just. Dat is minder.
1: Dag Hilde.
0: Dag Daniel. Je ziet er goed uit, jong.
1: Ja, dankjewel. Ja. Ook, trouwens.
0: Ja, maar een beetje warm, hè.
1: Kijk, hier gaat dat met een airco.
0: Ja, in je rug, ja, natuurlijk. Ja, ja. Maar hier is iets warmer. Het zit hier op 30 graden. Dus,
1: maar sommige mensen betalen om die warmte te hebben.
0: Ja, ik weet al wat je wilt zeggen. Ja, je hebt eigenlijk gelijk, maar ja... het is nu binnenwarm. Hey, ik had hier juist al, daarom dat ik u Frans genoemde, een plaatje klaarstaan voor ons Frans. Hè? Want hij had daar net gebeld. En hij vroeg een plaatje van Mariette. Ken jij Mariette? Wat hè?
1: Ja, nee, ik ga dat niet op de radio zeggen.
0: Mariette, Tiketet, is dat dat ging zeggen? Ja, dat kan ons Frans ook zeggen. Ons Frans kan dat ook zeggen. Tiketet. Ik heb daar bewijs van. Frans, ik ga dat ze biedt nog een keer draaien. Naar uw plaatje. Mariette, hoe ze hebben een fluister in mijn oren.

0: Dat is een schoolplaatje, Nathaniel.
1: Geheimen. Heb jij geheimen, Hilde?
0: Nee, ik heb geen geheimen.
1: Echt niet?
0: Nee.
1: Jij kunt geen, want je vertelt altijd alles.
0: Ha. Nee, ik ben veel te eerlijk, dat is het probleem. Ja, maar ik had hier iets gezocht. Wacht, ik ga hier iets zoeken. Omdat dat toch voor ons Franske was. En ik heb hier proberen iets te doen. Maar ik weet niet of dat gaat gelukkig zijn.
1: Ja.
0: Kijk daar, wat hebben we.
1: Ben ik hebben. Benieuwd. Ben
0: dat
1: ik
0: is
1: benieuwd.
0: Van ons Franske. Hoe lust het, hè?
2: Ik heb het.
1: Amai, Franske. Kun je daarmee overweg?
0: Dat hem herkent?
1: Ja.
0: Wacht, is dat dan de gedraaien? Franske?
2: Dikketutte!
0: Ha, ik heb hem gewonnen. Ik wist dat ik u had, man. Dikketutte. Ja, we kunnen daarover weg. Zeg, we gaan hier nog een beetje muziek draaien. Ik heb nog eentje op aanvraag van onze Geert. En die vroeg een plaatje van Laura Lin. Schoonmadame kennen we ook, hè?
1: Ja.
0: En de titel is Hemelsblauwe Ogen.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

0: was een plaatje op jouw aanvraag, hè? De Plain White Tees.
1: Een mooitje, hè?
0: Ja, en Hey There Delilah.
1: Ja, ik vind het een echt heel mooie.
0: Ja, het is een hele mooie plaat.
1: Verschillende jaren, dus je ziet, je leert nog nieuwe muziek kennen.
0: Ja, maar met u leer ik veel bij, hè, Daniel. Ja, ja, ja, ja.
1: Zeg, ondertussen heeft ons Roosje gebeld.
0: Ja.
1: En ze vroeg er eentje van Steve Tielens.
0: Ja.
1: En ze moet misschien bij de coiffeur gaan, want ze ik heb mijn haren goed gelegd.
0: Die gaan we goed leggen, ze. Hier is zij, Steve Tielens.
1: En jullie kunnen nog altijd bellen op ons nummer 0266-99-660. En dat ga ik opnemen.
0: Dat was ik vergeten te zeggen. Dus bellen maar, sturen maar. En luister vooral. Hier is Steve Tielens. En ik heb mijn haren goed gelegd. Bij mij is het niet veel avans voor de moment. Ja, ja, ja.

0: En vanavond een feestje vierde, Daniel?
1: Nee, vanavond niet. Het is iets te warm, maar jullie hebben een feestje gevierd zaterdag, blijkbaar.
0: Ja, we hebben een heel leuk feest gevierd. Dat was bij Ambibjorn. En ik moet eerlijk zeggen, sorry andere organisatoren, maar ik heb nog nooit zo'n prachtige versierde zaal gezien.
2: Amai.
0: Wij kwamen binnen en wij stonden met onze mond vol tanden. Echt waar. Heerlijk verlicht met lichtblauw licht. En dan die tafels waren zo echt gezet op een speciale manier dat eigenlijk de muziek overal tussen kwam. Die tafels waren mooi versierd met hapjes, met welkomzakjes, met twee chocolaatjes in.
2: Amai.
0: Het was een... Allee, ja, voor iedereen eigenlijk.
2: Het was een streling voor het oog.
0: Inderdaad, zo kun je het zeggen. En dan de show. Oh, één ding vergeten, het eten. Mijn grootste eer aan die meneer die van het eten. Want er was schampietjes. Mm-hmm. In diabolic saus of in tomatenroomsaus.
2: Amai.
0: Met frietjes en lekkere frietjes. Echt
2: tof.
0: Lekkere frietjes. Of er was cotalos en dat ook met champignonsaus of pepersaus en frietjes.
2: Amai.
0: Super lekker.
2: Jawel, ik heb iets gemist.
0: Ja, ik heb u nog gezegd dat je moest meegaan.
2: Ja,
0: hè?
2: Ik weet het, maar ik had iets geboekt aan zee.
0: Ja,
2: dus, en ik heb wel de beelden gezien. Tony heeft alles live opgenomen.
0: Ja.
2: Het zag er heel,
0: ja,
2: heel leuk uit.
0: En dan Les Folgans. Wij, onze nieuwe afspraak voor de nieuwe show van Les Folgans, die staat al geboekt voor in september. Dus daar gaan we zeker naartoe. Maar ook onze Frank van Damme was er. Prachtig. Youson heeft het heel, heel goed gedaan. En dan twee mensen die mij wel verrast hebben. De Quaremont Brothers.
2: Waren dat die in zwart kostuum?
0: Ja. Die deden dat ook supergoed. Wie hebben we nog gezien? Giovanni en Peggy hebben wij nog gezien. En oei, ik hoop dat ik nu niemand vergeet.
2: De Ambibjorn zelf?
0: De Ambibjorn zelf, inderdaad. En Bjorn, bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan. Bedankt ook aan Tom en Vanessa, omdat ze hier gisteren waren. En ook voor alles wat ze voor ons gedaan hebben. Want we hebben een speciale verrassing voor met onze tombola. En dat ga je dan allemaal wel zien, Daniel. Ik mag niet te veel aan uw neus hangen.
2: Goed. Ik zou dat juist moeten weten.
0: Misschien.
2: Oké, we gaan er eentje draaien van Ambibjorn zelf.
0: Inderdaad, en dat is Feest in de Tent.
2: We gaan er een lap op geven.
0: Ja, maar niet te veel lappen, hè. Hier is hij, Ambibjorn.

0: Ah, wel, ik vind het een mooi plaatje van onze Ambigorn en Feest in de Tent.
1: Maar dat gaat eind augustus ook bij ons zijn, hè?
0: Ah ja, ja, op ons 29 feesten.
1: 29 augustus, ons tweejarig bestaansfeestje.
0: Eigenlijk zijn we dan al 2,5 jaar, maar alleen, ja, maar dat maakt niet uit, hè. Ja, maar het begint ook dichter
1: begint
0: te komen.
1: Te korten, hè.
0: Ja, ja, wat
1: dus,
0: zijn we nu? Juli, augustus, nog 2 maanden. Ja.
1: Dus,
0: je kunt nog kaarten kopen bij alle DJ's, medewerkers. Je kan dat ook online doen. We hebben een speciale inschrijvingsformulier op onze website, waarbij je kan alles bestellen. En ja, de eerste zijn de beste, want wij gaan een aantal tafels vanaf 6 personen kunnen houden. Maar ja, we gaan dat niet kunnen blijven doen. Dus vanaf een zeker moment, als die tafels volzet zijn, dat zijn de VIP-tafeltjes dan van voren.
1: Ja, leuk.
0: Als je bij de eerste bent, ja, dan... en we hebben al een paar tafels die besteld zijn, dus het begint te komen.
1: Super, hè. En mochten er toevallig mensen die luisteren... zin hebben om te sponsoren, dat kan ook nog altijd, hè?
0: Ja, inderdaad. Dat kan. Vanaf €50 kan jouw logo op onze onderlegger staan. Of, we hebben een andere formule. En dat is als je vanaf €100, ja, exclusief BTW, sponsort, dan krijg je daarvoor zelfs een maand gratis reclame. Dus geef je €200 of €300, dan krijg je 3 maanden
1: super
0: gratis reclame. En zo hebben we er ook al verschillende. Aha. Dus het komt helemaal goed. We gaan er deze keer een lap op geven. Kijk naar de klok. We kunnen nog 2 plaatjes
1: we
0: draaien.
1: We gaan beginnen met Yves Segers, die hier ook was vorige zondag.
0: Nee, je kunt zien dat je niet geluisterd hebt.
1: Nee,
0: hij heeft s'nachts moeten afbellen. Ik denk waarschijnlijk, want het was rond 3 uur als hij mij gebeld heeft. Ik denk dat hij waarschijnlijk van op een optreden zat. En waarschijnlijk doodmoe. En hij moest dan de zondagnamiddag ook nog in Izegem optreden. En ik denk gewoon dat hij niet zag zitten om hier 's morgens om 10 uur te staan. Dus, maar we hebben al een nieuwe afspraak ingelegd in de maand juli. En dat is de 16e.
1: Voilà.
0: En dan komt Yves alleen.
1: Ik heb inderdaad niet geluisterd.
0: Maar hij heeft hier een schoonmadammetje gemist. Kijk ik naast u daar. Man, wat een chique mokken.
1: Stefanieke. Maar
0: storm.
1: Ik ken ze. Ik heb al mijn oor op haar boezem mogen leggen vorig jaar.
0: Just.
1: Ja, dat weet ik.
0: Maar naast hem nog groter, vind ik. Ja,
1: ja, okay.
0: Stefanietje. Ze zijn zeker aan het luisteren. Oké, we gaan nog een plaatje draaien. Dus onze Yves Segers, die komt nog bij ons langs. Geen probleem. Hij is ons nog niet vergeten. En dan daarna een keer een plaatje dat ik graag hoor. Dat mag ook, hè. En we zijn er terug na de reclame.
1: Tot
0: straks. En de hitschijf van 7 uur. En niet vergeten, je kan nog altijd bellen naar onze Daniel, hè. Bellen maar.

0: De hitte steekt de komende dagen nog een tandje bij. Vanaf woensdag geldt code oranje voor het hele land. Het KMI verwacht dat meerdere temperaturen kort zullen sneuvelen. Ook tijdens de nachten koelt het onvoldoende af. Jeugdfestival Pennenzakkenrok in Mol donderdag en vrijdag gaat door, maar met een hele race om extra beschermende maatregelen. De hitte zorgt intussen ook voor extra spanningen in enkele overvolle gevangenissen. In enkele buurlanden geldt inmiddels al code rood. In Carpentras, in het zuiden van Frankrijk, waar het vandaag 41 graden was, zijn twee kinderen overleden aan de hitte. De peuters van 2 en 4 zaten in een bloedhete auto op een parking. Volgens de bestuurder waren ze ongemerkt ingestapt. Andy Burnham heeft vanmiddag in het Britse Lagerhuis de eed afgelegd als nieuw parlementslid. Burnham won onlangs voor Labour de tussentijdse verkiezingen in zijn kiesdistrict en haalde zo een vrijgekomen zetel binnen. Burnham, nu nog burgemeester in Manchester, bevestigde nogmaals dat hij kandidaat is om Keir Starmer op te volgen als premier van het Verenigd Koninkrijk. Starmer kondigde vanmorgen zijn aftreden aan. In Halle in Vlaams-Brabant heeft de politie afgelopen weekend een groot drugslab ontdekt en ontmanteld. Dat raakte nu pas bekend. In het labo produceerde onbekende crystal meth, een zwaar verslavende harddrug. Bij de inval sloeg één iemand op de vlucht. Die kon ontkomen, ondanks de inzet van een politiehelikopter. Speciale eenheden hebben samen met de civiele bescherming intussen alle gevaarlijke stoffen verwijderd. Ex-rode duivel Raja Nainggolan is opnieuw betrapt op rijden tijdens een lopend rijverbod. Nainggolan reed zaterdagavond in de Ranst in de provincie Antwerpen door een rood licht en kon een anoniem politievoertuig maar net ontwijken. Hij legde na afloop een negatieve ademtest af. Nainggolan was de voorbije jaren al meermaals betrapt op onder andere dronken rijden, overdreven snelheid of rijden zonder rijbewijs. In het voetbal heeft Felici Mazzu een nieuwe club. De voormalige succescoach van Union en Racing Genk gaat aan de slag bij Eupen in de Challenger Pro League. Mazzu moet het team uit de Oostkantons terug naar het hoogste niveau brengen. Mazzu is 60. Het voorbije seizoen trainde hij OHL, dat hij maar net in eerste klasse kon houden. Snikheet en droog, ook vanavond. Het KMI voorspelt geen buien van regen of onweer en ook de nacht blijft erg zacht, tot 21 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Hey Radio Memory, joehoe, John Dennis, de hitschijf van de week bij Radio Memory, met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon, thank you, thank you.
2: Radio Memory's hitschijf.

0: dat is nu niet in mijn muziek. Zie. Ja, dat is ja. La Fuente en Ratata. En onze Johan die komt hier druipnat binnengelopen. Was Johan, is uw airco in uw auto kapot?
1: Nee,
0: het zit hier nog in. Ah, het zit nog in, oké. Okay.
1: Ah. Het zit erin.
0: Ah ja.
1: Ik heb een wens gezopen.
0: Ah, oké.
2: Maar dat is niet goed, hè?
0: Ziet het, je bent altijd te gierig, hè? Kijk op mijn euro, hè? Dat is. Goed, zeg, ik weet dat jij dat geen leuke plaats vond, maar ik heb nog een leuke klaargezet.
2: Hi.
0: Ja, okay. Afkomstig van Alex Ferrari. En bara, bara, bara, bere, bere, bere. Nou, een plaatje op aanvraag.
3: Mais difícil do mundo, hein?

0: telescooplotje, hè? Alex Ferrari en bara, bara, bara, bere, bere, bere. Ik ben hier even aan Oskatrien een beetje uitleg aan het vragen. Want de Erik die hoort graag Boschliekes. Ja. En daarom ben ik aan het vragen van welke is een favoriet van ons Erik?
1: We hebben dat net, Alex Ferrari.
0: Ja.
1: En nu gaan we het hebben over de mama van iemand die mijn Ferrari heeft gereden.
0: Oké, hier is hij.
1: Niki Lauda. Mama Lauda.

0: Blijkbaar de moeder van Niki Lauda. Hè? Ja, ja. Niki Lauda, die hebben wij allemaal gekend. Die kennen we allemaal. En zelfs in Spanje zitten ze te luisteren, want Oschiken en Nancy die hebben ons gebeld vanuit Spanje.
1: Vanuit Klopt, Benidorm. Vanuit Benidorm.
0: Amai.
1: En het is daar ook lekker warm, ja. 34 graden.
0: 34, hier is het warmer. En donderdag en vrijdag 39. Ja, je weet wat, maar van mijn part mag het 10 graden minder zijn. Oké, goed. En zij vroegen een plaatje in Spanje. Gieke, Nancy, geniet er ginder van. En bedankt dat jullie met jullie hart bij ons zijn. Hier is de Bartje. Ga je meezingen, Daniel? Ik wel. Ik wel.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.

0: lekkere feestmuziek en dansmuziek.
1: We hebben hem noodgedwongen terug onze brommer moeten in het gang steken, want het was hier op 10 minuten 3 graden gestegen en dat is echt niet meer menselijk.
0: We gaan de temperatuur nog een beetje doen stijgen met het volgende nummer.
1: Ja, dat is speciaal op aanvraag. Ja. Ik zal al het plaatje starten, dan kan jij beginnen praten.
0: Wel, onze Kevin die bijna elke week belt.
1: Dat zeg maar
0: heeft
1: bij mij alle dagen.
0: Oké.
1: Onze Kevin.
0: Deze is speciaal voor jou. Je voert eentje van de Poco Loco Gang.
1: En let's go to the party.
0: Let's go to the party. We maken zelf een leuke party van. Als jullie ook nog van die leuke nummers willen, bel naar 0266 99 660. En we gaan er nog een dikke lap op geven.
1: En nu is man denken, wat kan ik hier wel allemaal vertellen om dat lijntje vol te krijgen? De volgende, dat is pas een toffe. Die moet ik er nog inzetten. Jij weet het niet, maar ik wel. Dat wordt eentje van Charlotte Witte. En die stuurt richting onze Erik, de Stoerenbink en bij Katrien.
0: Yes.

0: Morocco Gang en Let's Go to the Party.
1: We hebben ondertussen een manier de molen afgezet, dat we elkaar een beetje beter verstaan.
0: Ik zal u micro een beetje luider zetten.
1: Ah ja, je wou mij zo wat dempen of zo?
0: Nee, je moet een beetje dichter bij een micro komen. Je moet denken dat dat een Frisco is.
1: Ach, maar een Frisco is om aan te likken. Hier
0: ja, maar nee. Maar ik bedoel, moet dan vasthouden dat ik dat gezonde Frisco eet.
1: Ja, ja, ik voilà. Ben aan het nadenken.
0: Ja, doe maar. Denk maar. We gaan nu laten denken. Ik kreeg een tip van Ons-Katrien en dat was eentje van Charlotte Witte. En wil dat nu lukken, dat dat ook één is dat ik heel hard graag hoor. Mijn preferé is The Age of Love, een van haar eerste. Maar deze is ook een hele mooie van haar. Overdrive!
1: Maar niet in overdrive gaan, hè, Hilde?
0: Nee.
1: Anders wordt het wat te warm, hè?
0: Speciaal voor ons, en Erik. De sukkel wordt altijd meegesleept naar de Vlaamse muziek.
1: Maar de Noah ook, hè?
0: En de Noah ook, hè. Allee, voor... Katrien hoort dat ook graag, hoor. Ja. Voor Ginder allemaal.
1: Yes.

Lot de Witte. En ondertussen is mijn kameraad gaan lopen, denk ik. Ik zie hem hier nergens meer. Dus onze Daniel, die houdt blijkbaar niet van die muziek. Ik wel, ik kan het wel smaken hoor. En ondertussen wordt er ook medegedeeld dat onze Jeremy Doku papa is geworden van een zoon Praise. Dus was hem nu ziek of wou hem gewoon na de geboorte? Wie zal het zeggen? Maar ja, oké. Gefeliciteerd. Ik heb er mijn bedenkingen bij. Zeg dan gewoon de waarheid, vind ik. Hier is een mooie plaat van Silke. En laat de liefde winnen. Speciaal voor jou, Silke.

gaan SOS uitsturen aan onze Daniel, want die is, ja, ik weet niet, is scampanavie, zoals ze zeggen hier in Toonbeek. Hij is verdwenen. Daniel, ik denk dat hij, ja, een beetje te wuin heeft. Ik heb deze plaat klaargezet voor jullie. Het plaatje van Suzanne en Freek. En ze hebben het over halverwege...

0: Radio Memory bestaat 2 jaar.
1: En dat wordt gevierd.
0: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

0: Het laat je je eigen bijna verkeerd op een ingeschat en niet voorbeluisterd.
1: Maar ik vind het ook wel een goeie.
0: Daarvoor was het Digilicious en Milo en Forever Young en Kane en Where Do I Go Now.
1: Een hevige muziek mag ook, hè.
0: Ja, ja.
1: En nu
0: het is
1: Peter
0: een beetje te warm, hè.
1: Harteveld, lach, leef en geniet. Dat is heel belangrijk. Stop het plein.

0: Dat was tegen u, hè. Voor altijd wil ik jou aan mijn zij.
1: Ah, dat vind ik zo mooi.
0: Schoon, hè, toch, Daniel. Ik zet toch een lieve, hè. Ik zet toch
1: wel, dat volgende plaatje past erbij.
0: Ah, ja.
1: Voor een beetje van jouw liefde.
0: Por un poco de tu amor, Julio Iglesias. Een prachtige plaat. En dan gaan we eruit met Pommelientje en ik moet gaan. Ja, wij moeten gaan, jammer genoeg.
1: Ja, want er staat één in onze nek te hijgen.
0: Ja, en het is hier al zo warm en dan nog een keer dat bij. Dus straks kan u luisteren naar onze Johan de Radioman. En het is maandag, dus dan wil het zeggen souvenir, souvenir. Klopt het?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, ik dacht, moest ik een keer weten wat hij mee was. Hè. Oh, ik zie juist een schoon plaat staan dat ik nog wou draaien.
1: Maar het zal voor.
0: Johan, de eerste plaat moet je laten staan. Dat is er eentje van Steve Tielens, Evelien Canoot en Celine Hermans. En mijn hart zegt niet veel.
2: Zet je erin?
0: Ah, dus dat staat er al in. Voilà. Oké, goed. Wij nemen afscheid. Daniel, ben je er woensdag?
1: Normaliter wel.
0: Met een liter?
1: Ja, ze zeggen er normaliter, normalitair of normaliter. Okay. Zou ik er moeten zijn bij leven en welzijn?
0: Ja.
1: Als we ondertussen niet allemaal vergaan zijn door de hitte, waar ze ons mee bedreigen en zo. Dus,
0: ja, ik zou zeggen, mensen die buiten zitten nog allemaal, zet uw radio een beetje open en luister naar deze prachtige muziek.
1: Tot woensdag.
0: Tot woensdag, Daniel. En wat mij betreft, tot morgen. Dan ben ik er met Soul Stonzy op gast. En gaan we nog eens een duo-programma doen.
1: Daar.
0: Morgen ook live op antenne, als de telefoon gaat. Mag je...

0: De hitte steekt de komende dagen nog een tandje bij. Vanaf woensdag geldt code oranje voor het hele land. Het KMI verwacht dat meerdere temperatuurrecords zullen sneuvelen. Ook tijdens de nachten koelt het onvoldoende af. Jeugdfestival Pennenzakkenrok in Mol donderdag en vrijdag gaat door, maar met een hele race om extra beschermende maatregelen. De hitte zorgt intussen ook voor extra spanningen in enkele overvolle gevangenissen. In enkele buurlanden geldt inmiddels al code rood. In Carpentras, in het zuiden van Frankrijk, waar het vandaag 41 graden was, zijn twee kinderen overleden aan de hitte. De peuters van 2 en 4 zaten in een bloedhete auto op een parking. Volgens de bestuurder waren ze ongemerkt ingestapt. Andy Burnham heeft vanmiddag in het Britse lagerhuis de eed afgelegd als nieuw parlementslid. Burnham won onlangs voor Labour de tussentijdse verkiezingen in zijn kiesdistrict en haalde zo een vrijgekomen zetel binnen. Burnham, nu nog burgemeester in Manchester, bevestigde nogmaals dat hij kandidaat is om Keir Starmer op te volgen als premier van het Verenigd Koninkrijk. Starmer kondigde vanmorgen zijn aftreden aan. In Halle in Vlaams-Brabant heeft de politie afgelopen weekend een groot drugslab ontdekt en ontmanteld. Dat raakte nu pas bekend. In het labo produceerde onbekende crystal meth, een zwaar verslavende harddrug. Bij de inval sloeg één iemand op de vlucht. Die kon ontkomen, ondanks de inzet van een politiehelikopter. Speciale eenheden hebben samen met de civiele bescherming intussen alle gevaarlijke stoffen verwijderd. Ex-rode duivel Raja Nainggolan is opnieuw betrapt op rijden tijdens een lopend rijverbod. Nainggolan reed zaterdagavond in de Ranst in de provincie Antwerpen door een rood licht en kon een anoniem politievoertuig maar net ontwijken. Hij legde na afloop een negatieve ademtest af. Nainggolan was de voorbije jaren al meermaals betrapt op onder andere dronken rijden, overdreven snelheid of rijden zonder rijbewijs. In het voetbal heeft Felici Mazzu een nieuwe club. De voormalige succescoach van Union en Racing Genk gaat aan de slag bij Eupen in de Challenger Pro League. Mazzu moet het team uit de Oostkantons terug naar het hoogste niveau brengen. Mazzu is 60. Het voorbije seizoen trainde hij OHL, dat hij maar net in eerste klasse kon houden. Snikheet en droog, ook vanavond. Het KMI voorspelt geen buien van regen of onweer en ook de nacht blijft erg zacht, tot 21 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
6: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
7: Johan de Radioman.

Goedenavond iedereen. Welkom bij Radio Memory. Je bent nu live tot en met 22 uur. Welkom met Souvenir Souvenir. We zijn begonnen met een liedje dat ons Hulken heeft geprogrammeerd. Ik heb wel met veel plezier gedraaid, zoals men zegt. Mijn hart zegt niet veel. Steve Tillens, Evelyn Canoot, samen met Céline Hermans. Als je een plaatje wilt aanvragen, kan dat zonder probleem. 02-66-99-660. Het is warm vandaag. Het is misschien het moment dat we mooie rozen kunnen bloeien buiten. Roses are red is een liedje van Bobby Vinton.

En wel, misschien niet zeggen kunt doen, met dat warm weer is de rivier volgen en het water, je handen in het water even steken om je te verfrissen. Dat was eentje van Triggerfinger, I Follow Rivers. En nu, zoals jullie weten, gaan de meeste liedjes altijd over de liefde. Heb ik eentje klaarstaan over de liefde. Endless Love, dat is eentje van Diana Ross samen met Lionel Richie.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Radio Memory. Goeie avond.

Jawel, daarnet was het een nummer uit het jaar 1964 van Claude François met Pauvre Petite Fille Riche. Het instrumentaaltje op de achtergrond wil zeggen dat een verzoek is. Klaarstaan hebben voor jullie allemaal. Toen was onze Geert uit Beverwaas die gebeld heeft en hij vroeg een instrumentaaltje dat hij opdraagt aan iedereen dat kent, de leden en de luisteraars van Radio Memory natuurlijk. Johnny Verweij met De Klompendans.

Daarnet was het Edwin Collins met A Girl Like You. Je hoort het weer op de achtergrond, een instrumentaaltje. Ons Rooske uit Assen heeft ook gebeld. Bij haar mag ik natuurlijk altijd kiezen. Ik heb vandaag eentje van Samson en Gert geprogrammeerd, die zij opdraagt aan iedereen dat ze kent, de luisteraars en de medewerkers van de radio. Wij komen naar jou. Abel Rooske, speciaal voor jou.

0: Dat was Kaume met Melodie d'Amour. En binnen een paar secondjes de reclame, gevolgd door eentje van Annie Schilder. You are my hero. Jij bent mijn held.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

Binnen een dertiental minuten is het 21 uur. Het eerste deel van Souvenir. Souvenir zit er bijna op. Ik heb er nog 1, 2, 3, misschien 4. Un jour, un enfant. Franstalig nummerke van Frida Bocara. Gevolgd door eentje van Coldplay met Paradise. En in feite mogen we in een paradijs leven. Of ooit terechtkomen als we er niet meer zijn. Als we braaf zijn tenminste. En dan, iets wat we misschien verwachten binnenkort, is de regen. Ik heb iets in verband met de regen ook. Blame it on the rain van Milli Vanilli. En we zijn er terug na het tijd zijn. Tot ziens.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid €20, erelid €50. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02-669-9660.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemers architecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

0: Hey, Radio Memory! Joe Dennis! De hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon. Thank you, thank you.
1: Radio Memory's hitschijf

Welkom allemaal in deel 2 van Souvenir Souvenir voor deze maandag 22 juni 2026. Donne-moi ma chance. Daar zijn we in deel 2 mee begonnen. Richard Anthony was dat. Wil je een plaatje aanvragen? Straks heb ik nog een verzoekje. By the way, kan je altijd bellen naar de radio op het nummer 02-6699-660. En nu voor alle juffrouwen en alle dames heb ik het volgende liedje klaargezet voor jullie.

En wel, beste mensen, u hoort op achtergrond terug een instrumentaaltje. Ons Vivianne uit Sinterklaas heeft ook gebeld. En zij vroeg een plaatje van Mieke dat zij opdraagt aan Geert, alle luisteraars en medewerkers van de radio. Welk liedje zou het zijn, Vivianne? Natuurlijk Engelbewaarder.

Dat was een zekere Agnes met On en On. En nu gaan we een souvenirje draaien van Goempie. En de titel is daar Alice Woe. De rest moet ik maar zelf beschrijven wat in de titel staat.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

Ja, hier hadden we Janet Jackson met Runaway. En onze Johan de Radioman die is ook even weggelopen, want die had een hongertje en is iets aan het eten. Ik ondergetekende Daniel, neem even over. Nu, de volgende is eentje van Sophie. I love you. En Sophie is ook gekend van het groepje Trinity.

Rihanna, Rihanna met S en M. Ja, toch een speciaal titelke. De volgende is er eentje van Anouk. Je kent ze wel van Nobody's Wife. In 2013 deed ze mee aan Eurovisie Songfestival. Ze werd negende. Voor België was dat jaar Roberto Bellarossa en wij werden vijftiende. Hier heb je ze met Pictures on Your Skin.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Fun for Life Sprinkelstelen uit Ninove organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande, van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is 8 euro per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen, van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wereld, ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Radio Memory.
2: Goeie avond.

voel me goed, ik voel me goed van Johan Verminnen. En ik hoop dat het heel wat beter met hem gaat na zijn zware ziekte en dat we hem binnenkort weer op het podium mogen zien verschijnen. Straks gaan we een beetje de psychedelische tour op met Status Quo en Pictures of a Matchstick Man. Maar de volgende is er eentje speciaal voor Rozeken uit Assen. Een roosje, mijn roosje.

Toch wel een knappe plaat, Pictures of a Matchstick Man. We hebben er nog twee te gaan, maar hier ga ik afscheid nemen. Ik ga jullie danken, ook in naam van Johan de Radioman, die aan het genieten is van een lekker wit wijntje. Dus nu Rob de Nijs en alles wat ademt. Goedenavond.

0: een nieuw uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: Audio Memory. Yoohoo! Chuck Dennis! De hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon. Thank you, thank you.
1: Radio Memory's hitschijf.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.